Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Reese. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: deze.
1: 300 man met Pferden en met Wagen hebben zich naar Westen durchgeschlagen. Yippie ho, ho, ho, auf großem Trek naar Idaho.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio

0: 1224.
1: Weerbericht. De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuijstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: slinger. Maar ook deze.
1: Dit is Nederland met echt een eigen taal. Geef ons Hollands, dat verstaan we allemaal.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.
3: Sterk en stoer staat hij te grijnzen.

Maanden heb ze gordijnen in een plooi. Een puppy op een dashboard met zijn witte sokken aan. Met mooie glimmende velgen, de bargaander komt eraan.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. De komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Hello, hello, everybody, everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world

0: Zomer aan. Volume open. Radio 1224. Altijd Piratenhits.
1: Als ik kijk en luister, ga

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Staarsma met het radionieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. Meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunamigevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een

0: komende uur hoor je deze hits. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me. En deze.
1: Nacht zie ik haar in mijn dromen. Maria, oh mijn Maria, Maria Bonita.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224. Wat een mooie

0: ook deze.
1: Nou, Mona Lisa zonder glimlach. Net zo verlegen zijn geweest als jij.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was

Want het zal heus niet heel lang meer duren. Dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij. Kleine Annabel,

1 uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met op Radio 1224.

Hendrik Nicolaas Theodor Heijn. Simons, geboren in Heerlen, 12 augustus 1955. Hij is een Nederlandse zanger die als kindster in de jaren 60 bekend werd als Heintje. Hij zingt in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. Zijn bekendste nummer is wellicht Mama. Andere grote hits zijn Ich bau dir ein Schloss, Heidi si, Bumbaisi, Datja. Ich sing ein Lied für dich, Ik hou van Holland, Omaatje lief, Oma zo lief en Jij bent de allerbeste. Dit is een uurtje met Heintje Simons op Radio 1224.

Stijntje woonde in zijn vroege jeugdjaren met zijn ouders in Eigelshoven en later Bleierheide bij Kerkrade in de Nederlandse provincie Limburg. Daarna woonde hij in zijn late jeugdjaren met zijn ouders in Neu-Moresnet, een deelgemeente van Kelmis in het Duitse taalgebied van de Belgische provincie Luik. Omdat Eigelshoven en Bleierheide tegen de Duitse grens lagen, geraakte hij in de jonge jaren naast het lokale Limburgs en het officiële school-Nederlands ook vertrouwd met het Duits. Een uurtje met Heintje Simons hier op Radio 12-2-4. Goedemiddag!

0: 1 en 2 uur. Een uurtje met deze week Heintje Simons. De ontdekker van Heintje was Addy Kleingeld, die ook bijna alle composities voor zijn rekening nam en tevens al zijn platen produceerde. Tijdens een talentenjacht in het partycentrum Het Strepus Kruis in Schaarsberg zong Heintje Simons een hit van Robertino Loretti, genaamd Mama, en sleepte hiermee de eerste prijs in de wacht. Naar aanleiding hiervan werd Addy Kleingeld door Willy Alberti getipt en reisde af naar Bleierheide, een plaats in de gemeente Kerkrade waar de ouders van Heintje een horecagelegenheid hadden, de Honeybar aan het Dr. Akkensplein. En deze tevens exploiteerde.
1: Het was ook eigenlijk zo'n beetje het begin van mijn carrière. In die café stond een jukebox toen en ja, liedjes die ik leuk vond, die zong ik toen mee. Ik zong toen al een liedje Mama. Wat veel mensen niet weten is dus dat Mama een oeroud Italiaans liedje is. En grote tenoren hebben dat voor mij gezongen. Benjamin Gigli, Caruso en noem maar op. En dat zong toen Robertino en dat zong ik mee, dat liedje. Mama.

En later ben ik daarmee ook naar een talentenjacht heen gegaan, met mijn moeder overigens. Omdat mijn vader toen meende, het was een beetje nog de Beatles-era en de Rolling Stones. Ik heb geen kans met dat liedje. En mijn moeder zei, als jij het leuk vindt, ga ik met jou erheen. Gelukkig is ze met me erheen gegaan. Ik woon daar toen ook, die talentenjacht, die in Schaarsberg was. Dus in de buurt van Heerlen wederom. En ik won die. En er zat toen een meneer die Adi Kleingart tipte en zei, daar moet je eens heen gaan, dat is een jongen met een leuke stem. Ga die eens luisteren. En zo is het allemaal begonnen. Toen nam ik in Nederland mama op. En een half jaar, drie kwart jaar later in Duitsland mama, op zijn Duits. En het werd in beide landen een groot succes.

0: Hoe verklaarde Heintje het succes van de single Mama?
1: Nou, ik denk dat het was een compositie van meerdere dingen. Die kleine jongen die dat zingt, die, ik denk dat ik dat zonder overschatting mag zeggen, die een geweldige stem had toen, die dat liedje zong. En ja, het was ook zo'n beetje zo'n woelige tijd toen. Zo'n beetje opstand van de jeugd tegenover het establishment. En ja, ik was toen zo'n beetje de tegenpool van dat alles. En ik denk de tijd, de stem en ja, dat was het zo'n beetje wat het succes uitmaakte. In het begin was het ja, gewoon heel leuk en ik wou het graag doen. En mijn ouders die ondersteunden dat. En later kwam natuurlijk bij dat je dus ook ging denken en ja, er wordt veel geld mee verdiend en dit en dat. Maar in het begin was het gewoon eerst leuk en dat ik dat mocht doen. En je vindt het natuurlijk ook als kind mooi als die mensen het allemaal prachtig vinden. Je staat op een bühne en de mensen applaudisseren. Ik praatte in hallen op van 10.000, 15.000 mensen. Die kwamen extra dus voor mij en zo. Dat was gewoon geweldig.

0: De vader van Heintje was een voormalig mijnwerker die wegens een stoflong uit de mijnbouw ontslagen was en via de horeca zijn hoofd boven water trachtte te houden. Daarna ging hij altijd met Heintje mee om hem te begeleiden.
1: Meneer Siemans, u bent nou 4 dagen lang op deze tournee meegegaan. Waarom doet u dat?
2: Nou, ik voel me als vader verplicht en ook mijn vrouw. Wij voelen ons verplicht om dit allemaal mee te maken.
1: Heeft u geen werkkring meer?
2: Ik persoonlijk zelf niet, nee.
1: Wat deed u vroeger?
2: Ik ben mijnwerker.
3: Geweest.
2: Ik ben gepensioneerd van de mijn. En ik heb mijn werk steeds met liefde gedaan.

0: Dit is Radio 1224. Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is magisch. Wow.
1: Radio 1224, elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Een uurtje met deze week Hein Simons. Hij speelde tussen 1968 en 1971 een rol in een zestal Duitstalige films. Hein Simons vertelt hoe hij deze tijd beleefd heeft.
2: Ja, eigenlijk zo'n beetje als een hoes. Ik heb dat niet zo intens beleefd. Het is werkelijk zoals je zegt. Alles wat ik deed werd goud. Of ook de bioscoopfilmen. Dan moest je dus bijvoorbeeld... In Duitsland kreeg je daar zo'n prijs. Dat heette toen de Gouden Leinwand. De Golden Leinwand. En dat was als je dus meer dan 3 miljoen bezoekers had in die film. In een half jaar. Dan kreeg je zoiets. En al mijn filmen hebben dat gehaald. Wat veel mensen ook niet weten. Dat ik dus in Engelstalige landen. Dus in het Engels zong. In Canada gouden plaat hebben. In Nieuw-Zeeland. In Australië. In Zuid-Afrika, ja, noem maar op. Dus het ging bijna de hele wereld over. En later, ik heb ook bijvoorbeeld later pas tourneeën gedaan, omdat ik toen gewoon geen tijd had in Australië of in Zuid-Afrika. En heb toen mijn gouden plaat afgehaald. Ongelooflijk.
1: Hij scoorde 2 nummer 1 hits in zowel de Nederlandse top 40 als de single top 100. Beide in 1968. Ich bau dir ein Schloss en Heizi Bumbaizi. In 1970 stond Heintje zelfs in de Amerikaanse Billboard 200 met de albums You Are The Best Of All en I'm Your Little Boy.

0: De jonge jaren van Heintje waren heftig. School, interviews, optredens en vervelende fans.
1: Je hebt zelfs soms bedreigingen van fans. Hè? Die eerst grote fans zijn. En dan zeg je bij bepaalde dingen, dit gaat me te ver, dit wil ik niet meer. Dan worden diezelfde fans, die worden dan vijand. Hè? En er was ook eens iemand, zo'n halve garen, zo'n gek, die bij ons het huis binnenkwam. Dus toen ik dan met een vriendje zat te spelen. Ja, en die dan zo'n beetje op overval deed, wat we later pas hoorden. Dat hij ook maar een alarmpistool bij zich had. Maar het zag wel uit als echt voor ons toen. En ja, ik en mijn vriendje, we hebben ons toen vrij kunnen maken. En die gek die liep dan gewoon door het huis en dan met dat ding achter. Dat was gewoon... Ja, iemand die dacht, bij ons wordt die James

0: eentje, wat ga je doen als je de bijt in de keel krijgt?
1: Nou, daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Dat geloof ik niet.
1: Geloof je dat niet? Nou, ik zou zeggen, als de baard komt, dan kan je er toch niks tegen doen. Dat is een natuurlijk iets wat men niet, bestrijden kan. Dus hij kan morgen komen, hij kan overmorgen komen, hij kan over 1 jaar, hij kan helemaal niet komen.
0: En dan?
1: En dan, ja. Wat zou ik dan doen? Dan hoop ik dat ik later wijter kan zingen.
2: Als

0: op P4. Nadat hij in 1972 voor het laatste hit scoorde in Nederland met Meine Liebe für dich, wist hij op een kleine opleving in 1978 na alleen nog succes te halen in Duitsland. Heb je toen misschien de rug toegekeerd naar Nederland?
1: Misschien wel, maar dat had ook met die, wat ik in het begin al vertelde, met die moeilijkheden te doen die ik toen had. Kijk, het is gewoon niet leuk als je dus, ik weet nog heel goed, toen mocht ik in Limburg, dus in Heerlen, optreden in de Schouwburg. En de Schouwburg was toen het, de alle grote tv-filmen, alle grote bioscoopfilmen werden daar gespeeld en gedraaid. En dat was dan een groot optreden, zelfs voor een goed doel. En ik zou dus de hoofdartiest zijn. En 2 minuten voor mijn optreden, ik stond al achter de bühne, kwamen er 3 heren van de arbeidsinspectie. En die zeiden dan tegen mijn ouders, iedereen mag zingen, maar hij niet. Dus zo ongeveer pakte me weg. En ik weet dat ik heel roerig was, omdat ik trots was. Dat mijn vader trots was dat ik daar mocht optreden. Of daar een optreden had.

Hein Simons en Hey Ga Je Mee. Hier op Radio 1224. In een uurtje met elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. In september 2014 kwam Hein Simons na 41 jaar weer met een nieuw Nederlandstalig album. Dat 13 weken in de album Top 100 stond. Rond zijn 60ste verjaardag op 12 augustus 2015 bezette het lied Luchtkasteel van zijn album Thuis eveneens de nummer 1 positie in de Nederlandse iTunes Download Top 100. Dit is het nummer Luchtkasteel van het gelijknamige album.

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat is uw lievelingsplaat?

Heintje trouwde in 1981 op 26-jarige leeftijd met zijn 7 jaar jongere jeugdvriendin. Ze hebben 3 kinderen. Hij werkte voor de Belgische Rundfunk en woont sinds zijn huwelijk in Moresnet, een deelgemeente van Plombières. Eveneens in de provincie Luik, waar hij een manege met een aanpalende kasteelruïne leidt. Van Simons zijn wereldwijd meer dan 46 miljoen platen verkocht. Hiervoor kreeg hij 45 gouden platen, als ook 2 platina en een diamantenplaat. Destijds dienden er 250.000 stuks verkocht te worden om goud te behalen. Een jaar na het begin van zijn carrière kreeg Simons een onderscheiding van 7 gouden platen voor de verkoop van 10 miljoen stuks. Bij het wegvallen van de Berlijnse muur bleek dat er ook nog eens 13 miljoen platen zijn verkocht in het Oostblok. Daarmee komt de teller op ruim 60 miljoen verkochte geluidsdragers wereldwijd te staan. Dit was een uurtje met deze week Heintje Simons. Ik zeg graag tot volgende week, dan zijn we er weer. Een nieuw artiest, een nieuwe band, wie zal het zeggen? Luister volgende week zondag weer tussen 1 en 2. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.
2: Tot straks. Na de commercials.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
5: Hey, jij daar!
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
5: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
5: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
5: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
6: We mogen weer.
7: Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu? Hey.

0: belachelijk. Oh, oh. En we zijn er een minuut. Iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars. Het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

0: luisteraars een hele goede zondagmiddag toegewenst. Ja, de vakantie is weer voorbij, hè, dus we mogen weer lekker plaatjes draaien. Hier op Radio 1224. Het leukste station van Nederland. Welkom, welkom. Leuk dat je afgestemd bent, hè, via de Middengolf of via het internet. Hier op Radio 1224. Ja, vakantie weer voorbij. Ach, we gaan dan weer het gewone leven tegemoet. Hè. Misschien hebben er sommige mensen nog een vakantie. Ik zou zeggen, geniet ervan, hè. Ik bedank even de collega's die voor u gedraaid hebben afgelopen weken. Ja, lekker mee kunnen luisteren op het campingje. Als de wifi het deed natuurlijk. Maar ach. Ja, nu gaan we er gewoon weer lekker tegenaan, hè. Ik zeg even goedemiddag tegen Ali. Goedemiddag, Ali en Henk, hè, uit Amsterdam. Jeroen zag er ook alweer bij zitten. Ja, ja, die moet nog even werken. Hey luisteraars, we gaan een lekkere gezellige plaatje draaien deze zondagmiddag. Uiteraard gaan we zometeen ook verzoekplaatjes draaien. Ja, Peter Holland was er weer als eerste bij, hè. Want je moet natuurlijk zometeen de Formule 1 kijken. Nou, ik zie dat het gaat regenen op de Formule 1. Dat is gunstig voor Max, hè, zeggen ze. Ja, ik zit ook stiekem mee te kijken op de tv. Ja. Hey, we gaan lekker een plaatje draaien. Tot de klok van 6 uur ben ik bij je.
1: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224. Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
2: www.radio1224.nl.
1: Altijd piratenhits.
0: En uiteraard bedank ik even onze Robert-Jan, onze techneut,

0: Zaterdagavond. En het is pas zondag, hè.
1: Hoe het bij ons vaak gaat.
0: Heb ik ook geprobeerd in de vakantie. Zwemmen zonder slip. Nou, doe maar niet.

0: was je even die mooie plaat van de Shonies en zwemmen zonder slip. Nou, daar was ik maar niet van plan. Nee, dat maar niet.
1: Stiekem onder de dekens afstemmen?
0: Ja.
1: Dat hoeft niet meer.
0: Nee.
1: Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.
2: 1224. Ja, altijd 1224.
0: Hey Paulus. Goedemiddag. Ga je morgen weer koffie halen voor me?
3: De nacht.
0: Nou, wacht even.

0: Las je even die plaat van Jannes en het gas erop. Ja, dat moest ik even doen, hè, van een collega van mij. Ja, die zegt van, je bent er weer, dus gas erop, hè. Ja, ja Paul, met deze gedaan, hè, ja. En door jou gooi ik gelijk even de verkeerde schuif dicht. Geen is foutje, zegt hij. Ja, dat klopt. Het duurt pas een week. Nee, maar ik ga eventjes even een verzoekplaatje tussendoor draaien. Want zo meteen ga ik de rest van de verzoekjes doen. Maar onze collega van de zaterdagavond, onze Pieter Holland. Gisteravond heb je lekker kunnen luisteren naar Pietertje Holland. Wat een zootje maakt hij dat van. Hè? Heerlijk. Maar ja, hij zegt, meneer Vaak, ja ja, ik weet, ik ben al erg vroeg bij. Beter vroeg dan laat, meneer Vaak. Ja, ik ben altijd te laat, ik weet het. Weer straks een mooie meedraaien, eigen keus. Namens mij en Judith, voor alle luisteraars en DJ's van Radio 1224. Puntje NL. Klaas, alvast succes met je zondagmiddagbaantje. Het gaat jou wel lukken, zegt hij. Hij zegt trouwens, vanaf 3 uur draai je een beetje op de achtergrond mee. Want ik ga naar de Max kijken, hè? Naar Max. In de Formule 1. Nou, zo zijn er meer mensen bij, hè, die naar de Formule 1 gaan kijken. Ja, ik kijk ook mee, hoor. Want ik heb hem aanstaan hier op de tv. Hè? Ja. Ik zou het je gaan laten horen, hè.
1: Wat met het weer gebeurd is natuurlijk. Hè? We weten natuurlijk dat hij een hele goede regenrijder is.
0: Luister maar.
1: Ik heb het al even erover. Al die Engelsen, die Nederlanders.
0: Maar goed, jij vroeg even een plaatje aan. Hij zegt, een vriend. Ja, vriend. Ja, gisteren noemde hij me ook al vriend. Hè? Gisteravond, ja. We hebben elkaar nog nooit echt ontmoet, hè, Peter? Dan zeg je geen vriend meer tegen me, hoor. Vraag maar een Joop. Maar weet je, Peter. Maakt niet uit, hoor. Ik heb gewoon even een lekker gezellige plaatje voor jou gezocht. Nou ja, gezellig, gezellig. Maar weet je, morgen wordt alles toch weer anders, hè? Peter en Judith, dankjewel, hè. Elke zaterdagavond is het te beluisteren hier op Radio 12.

Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

Ondertussen krijg ik verzoekplaatjes binnen. En dat mag je natuurlijk ook doen, hè. Via de WhatsApp 0613891217. Of via onze website van Radio 1224. En dan kunt u gewoon eventjes een verzoekplaatje aanvragen. En kijk eens even rond op die mooie website, hè. Wow, wat een mooie website hebben wij van Radio 1224. Kan je van alles lezen over de DJ's, over het radiostation, over verzoekjes, over het uurtje met. Het uurtje met kan je ook terugluisteren op je gemakje. Stel je voor dat je dat gemist hebt, hè? Ja, dat mag je gewoon niet missen. Maar ja, stel je voor.

goedemiddag en een fijne uitzending. Nou, dankjewel Ali. En ze zegt van, wil je voor iedereen op de chat? Nou, we hebben geen chat Ali, alleen op zaterdag hè, bij Studio 16. Maar jij bedoelt denk ik iedereen die luistert hè. Een plaatje van Robert van Hemel te meedraaien. Met zoet, zuid, zuur. Uiteraard ga ik dat doen voor je Ali. Henk de groetjes hè. En achter die Robert van Heen bent, kwam uiteraard nog een plaatje retour richting het mooie Amsterdam. Hè? Jazeker, dat doen wij. Ali, dankjewel. Geniet van je plaatjes. En als je nog meer wil horen, je mag ze aanvragen.

0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.

0: eventjes verzoekjes vanuit het mooie Amsterdam.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
2: Luisteraars, dit is een verzoek.
0: Zo. Je hebt gewoon geen tijd om adem te halen, zeg, met die jingles. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert.

Alleen starten. Ja. Nou, succes, Max. Dat het geluid allemaal een beetje goed doorkomt. Want ja, ik zette de computers aan gistermiddag toen thuis kwam. En allerlei updates hebben.

was een beetje, nou goed en geweten, een beetje retour gezet. Gezet. En hopen dat het allemaal een beetje goed doorkomt, hè. Daar in je huiskamer, of op je camping, of weet ik veel waar je zit. Mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het vanzelf, hè. Misschien dan die knopjes draaien, zeg. Ik ga de geregeld volgende verzoekplaatje even binnen.

Ik ben Jeroen aan het zoeken. Jeroen is weggelopen. Wacht even. Ik zie al. En Jeroen die zegt van... Hey, fijne vakantie gehad. Jazeker Jeroen, jazeker hoor. Dan ga je straks een mooie van Chris Stapleton ermee draaien met Tennessee Whiskey.

0: En toen was het stil. Ik denk, ja, hij draait door naar de volgende track. Maar hij doet het niet. Nee, nou, dan doen we het even handmatig, hoor. Doen we het gewoon even handmatig. Even kijken.
1: Die... En deze is voor jou.
2: 12, 2, 4.
0: Hij heeft ook vakantie gehad, hè? Hier op je...

0: de handel. Zanger Gerard even speciaal voor het Jeroen mee retour gedraaid. Hè? Nou, je hoeft niet meer te kijken naar de Formule 1, want Max legt er al uit. 2 rondes gereden en plop, eruit.
1: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
2: Altijd piratenhits.
0: En deze even speciaal voor onze collega Stefan van Scheepjagers Madonna. Hij is in de ziekenmand, hè?

Even meegedraaid voor onze collega. Ja, in de Lappenmand, hè. Onze Stefan van Madonna en de Scheepjagers. Hè. Ja, op de donderdagavond. Eventjes niet te beluisteren, maar binnenkort het wel weer. Want dan gaat het wel weer beter met hem, hopen we. Vanaf deze kant en namens ons allemaal heel veel beterschappen. MUZIEK.

plaatje van Sylvia de Music Man en Mijn Dorpje. Ja, we wonen ook hier in een dorpje. Tenminste, ja, Ede is ook een dorpje, hè. Zeg eens, hè, dacht ik. Ja, officieel kom ik uit een stad. Pas nog echte goudse stroopwafels gekregen van mijn schoonzus. Oh, wat zijn die toch lekker. Ja, die kun je nergens anders kopen dan alleen in Gouda. Echte goudse stroopwafels. Als je die nog nooit gegeten hebt, dan weet je die beter. Ja, ja.

zijn tot 6 uur bij. Mocht je een verzoekplaatje aan willen vragen, mag dat altijd. Gewoon via de WhatsApp. 0613891217. 0613891217. Uiteraard ook via de website van de Radio 1224. En dan mag je ook gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Dan komt het vanzelf in de studio terecht en dan gaan we ze lekker mee draaien. Maar ik kreeg ook een verzoekplaatje binnen van Ronald Huisman. Ronald Huisman, goedemiddag. Ja, dat mooie Montfort. Montfort. Waar Montfort de Mol woont, hè? Ja, ja. Met sigaartje. Hij zegt, ja, ik luister lekker mee op de middengolf, zegt hij. Ja, ja, heerlijk. Lekker ouderwets geluid. Heerlijk. Hij zegt, ja... Jij zegt wel dat je heel veel plaatjes draait, maar Secret Sound

Even speciaal voor Ronald Huisman uit dat Montfort. Hij zegt, die draai je niet. Nou, je hoort hem op de achtergrond hoor, ja. Secret Sound. Ja, hij is helemaal gek van die platen. Geef niks, Ronald. Hartstikke goed, jongen.

We gaan even verder met het volgende verzoekplaatje. Daarvoor gaan we even naar Alphen aan de Rijn, naar Henny de Graaf. Goedemiddag, Henny. Ach, een tijd geleden dat we elkaar weer gesproken hebben, hè? Via het internet, chat. Maar vroeger belde Henny altijd live in de uitzending, maar dat doet hij tegenwoordig niet meer, hè? Want je kan live bellen in de uitzending, hè? 0318-784-984. Als je live in de uitzending wat wilt vertellen, hè? Mag. Henny tikte deze kant even op van je Klaasje. Je draait mooie muziek. Klinkt weer prima. En Alphen aan de Rijn met 429 lampjes. 3 discobollen met 57 lampjes. 4 kaarsen. En 1 slang met 329 lampjes. En een fijne zondagmiddag. Uiteraard jij ook een hele fijne zondagmiddag, Henny. Je vroeg een plaatje aan van de Vrijbuiters. Uiteraard gaan we dat doen, hè. Nog een... Een plaatje, een piratenplaatje erachteraan. Hè. Nou, ik heb ze weer klaarstaan hoor. Ja, ik heb ze weer scherp gezet, hè, tenminste. Scherp. Ja, je kent me een beetje. Hè. Zo scherp is dat ook allemaal weer niet. Allemaal amateuristisch, hè.

En daarvoor gaan we naar Jannie Albers. Goedemiddag, Jannie. Ja, Jannie zit ver weg, hè? Ja, ze zit even lekker gezellig in Zoetermeer. Bij de schatje. Als ik dat zo mag zeggen, Jannie. Ja, ja, anders hoor ik het wel, hè? En Jannie tikte deze kant even gezellig op van draai voor alle luisteraars een plaatje namens Jannie Albers. Uiteraard ga ik dat doen, hè. En dan zegt ze ook nog even, want, ach, ach, draai voor mijn schatje maar een mooi Haags plaatje. Groetjes Jannie. Nou, tuurlijk doe ik dat even, hè. Maar Jannie, je zit in Zoetermeer. Zoetermeer, Den Haag, gaat dat goed? Ik heb al eens gehoord dat dat niet helemaal lekker gaat, hè. Den Haag, Zoetermeer, ja. Heb je net zoals Rotterdam en Amsterdam, of is dat te ver weg? Ja. Ja, ik zeg ook maar wat, hoor. Ik zeg ook maar wat. Nou, Jannie, ik ga even een plaatje draaien voor iedereen allemaal namens jou. En uiteraard ook een Haags plaatje. Een plaatje over Den Haag. Ga ik doen. Jannie, dankjewel. En doe Jan de groeten. Ja, Jan de groetjes. Daar in Den Haag, hè? Ja. Of zit je aan het strand? Zit je strand? Denk om dat zand tussen je heen, hè?

laat is het eigenlijk? Ach. En 15 uur 41, 42. Ja, we hebben nog even de tijd. Dus mocht je nog een verzoekplaatje willen aanvragen, ja, zet hem er maar bij, hè, via onze WhatsApp 0613891217. Of via de live telefoon 0318-784-984. Maar ja, de meeste mensen durven dat niet. Hè? Nee. Ik ben ook altijd zo scheitend aan de telefoon. Hè? Dus ik geef je groot gelijk als je niet durft. Hè? Ja. Hey, we gaan even naar Hanny de Roos. Goedemiddag, Hanny. Goedemiddag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek maar even een mooi plaatje uit voor jullie daar samen. Voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de leukste tour. Succes met het draaien vandaag. En de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. Wat is het toch weer gezellig, zegt ze. Ach ja, fijn om te horen, Hanny. Fijn om te horen. Ach. Hanny, ik heb twee mooie plaatjes voor je uitgezocht. Dus ik hoop dat je ook mooi vond.

0: Hey, met die plaat van... Wat was je ook weer? Wacht even. Blijf bij mij van Robert Paten. Even naartoe gedraaid voor Honey de Roos uit het mooie Renen. Ja, ik zag hier en daar wat berichtjes terugkomen. Dus ja, die ga ik zo maar even behandelen weer. Hè. Even kijken, wat doen we nou? Oh ja.
1: Radio 1224.
2: Elke zondag.
3: Radio 1224.
2: Met Klaas Vaak, met de hits uit Nederland, live voor u.
4: Luisteraars, dit is een verzoekje.
0: Ja, ik was even helemaal van slag af, zeg maar. Ik kreeg een berichtje binnen van Ali uit Amsterdam. Dankjewel voor een prachtig lied. Nou, ach, graag gedaan, Ali. Graag gedaan, Ali Renke. Daar in Amsterdam, hè. Hey, maar ik had het volgende verzoekplaatje even. Want ik heb er nog een paar staan, dus ik moet opschieten. We gaan even onze collega de tulp. De zwarte tulp, tulpie. Hij zegt, we luisteren mee via de middengolf in Heerde. Hij zegt, knalbare mooie knijters op voor iedereen die meeluistert naar je programma. Nou, dankjewel, tulpie. Dan zorgen dat vrouwtje genoeg water geeft, anders ga je hangen. Hè? Wat zeg ik nou allemaal weer? Ja, af en toe valt hij in, hè? Dan knalt hij gewoon naar. Harder zegt hij gewoon van: hé, is er iemand die draait? Dan ga ik hier even wat plaatjes draaien. Ja, maar hij zegt dan wel anders dan. Ik kan dat dialect van dat tulpje niet nadoen, hè? Nee, dat lukt me niet. Heerlijk om naar te luisteren altijd. Lekkere oude plaatjes. Lekkere ook een hoop van het krakerige vinyl en zo. Ik vind dat lekker hoor. Ik vind dat lekker. Hey Tulpie, dankjewel. Voor je verzoekplaat. En geniet ervan, daarvan hè, op die middelgolfzender. Wat zit die nou in de zuren, joh? Zo leid je me dan natuurlijk weer af, hè? Ja. Hey Tulpie, ik heb er een paar klaarstaan. En die ga ik even meedraaien. Want ondertussen kijk ik de volgende verzoekplaat weer even opzoeken. Nou, beginnen we even met...

even meegedraaid voor ons Tulpie van Radio 1254. En ook te beluisteren op de 1485 middengolf vanuit Heerden. Ah, daar komt deze er ook even lekker achteraan, hè? Oude aan de piraten.

voor onze collega. Het tulpje, tulpje. Het wordt lekker doorgestreamd op.

Ik zie een mooie foto binnenkomen van een zendmast met heel veel stralingen. Ja, die zet wel uit hoor. Hij zet nog sneller uit als loop ik. Oh nee, die staat niet in loop ik. Hij staat net dat dorpje ervoor natuurlijk, anders krijg je weer ruzie. Hey, bij dat volgende verzoekje, daarvoor ga ik even naar Gouda. José en Peter. Peter en José, dat mag ook natuurlijk. Hè? Ja. Of ik een plaatje mee wil draaien van Jan Wagner. Een eigen keusje. En ze luistert lekker gezellig mee via het internet. Goedemiddag, Klaas Vaak. Hij is voor iedereen en allemaal, voor het hele team van Radio 1224. En jullie daar, Klaas en Sylvia. Dankjewel, José en Peter. Uiteraard ga ik een plaatje mee draaien van Jan Wagner. Ja, waar ik ook heen ga en waar ik ook ben. Ja, ze luistert altijd, hè, José. Ja, en Peter. Dankjewel voor je verzoekplaatje. En ik ook de groetjes van Sylvia aan jullie terug, hè. Ja. Uiteraard ga ik ook nog een plaatje retour draaien hierachter dan. Welke dat is, weet ik nog niet. Ik moet nog even zoeken, want ik ben niet zo snel, hè. Ja, ik ben lui, dat weet je.

0: voor José en Peter uit het mooie Gouda. De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. Ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Wordt even aangevraagd door onze collega.

12.54. Veel luisterplezier. En veel draaiplezier. Succes natuurlijk. Hij zegt ja, tuurlijk. Dankjewel, vriend. Uiteraard staan er ook weer twee plaatjes klaar, hè. En ik zou ook nog een

zie ik ook nog een verzoekplaatje binnenkomen, dus we gaan ze mee draaien. Ja, ja. En ik zie ook nog even uit Biddelschoot. Die gaan we ook mee draaien, die ga ik allemaal even erbij pakken. Nou, we gaan eerst even naar het verzoekje van onze collega van de zaterdagmiddag. Onze zaterdagmiddagspecialist hier op Radio 1224 van 14:30 tot 18:00. Met zijn leuke plaatjes en zijn maffe praatjes. Woutje!

0: toegedraaid voor onze collega van de zaterdagmiddag. Onze Wouter Wit, de Atle. De Arizona. Atlantic. Arizona. Ach, wat maak ik weer een zootje van, hè?
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Ja, we gaan even terug in de tijd. En deze mooie plaat wordt even aangevraagd door Ali uit Amsterdam. En natuurlijk ook Henk over de achtergrond. Hè? Ja, die wilde even die plaat horen van Piet Veerman. En Sailing Home. Uiteraard gaan we dat gewoon lekker doen, hè. Voor iedereen en allemaal die meeluisteren, zegt ze. Nou, dankjewel Ali. Hier is Piet Veerman. MUZIEK

0: iedereen heeft zo zijn dromen. Even retour gedraaid voor Ali en Henk uit Amsterdam. Ja, Ali en Henk vinden BZN Nederlandstalige versies heel mooi. Nou, vandaar deze plaat even.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan even naar de volgende verzoekplaat. En daar gaan we naar Budel Schoot.

En hij is jarig geweest, hè? Ja, ja, ja! 19 augustus. Was hij jarig voor de 81ste keer, zegt hij. 81? Nee, dat ben je niet, joh. Hij zegt, veel bezoek gehad. Alles ontvangen. Veel uit Nederland. Wilt u voor iedereen, wilt u nu iedereen bedanken dat zij niet, mij niet vergeten zijn? Namens Lucas uit Budelschoot. Ja, Lucas, dankjewel, hè. Ja, ja, ja, nog gefeliciteerd natuurlijk, hè. Ja, gaan we nog even zingen? Gaan we nog even zingen? Maar ja, we gaan nog even zingen.

Lucas, namens het hele team van Radio 1224 van harte gefeliciteerd nog, hè. En nog heel veel gezonde jaartjes. En uiteraard heel veel luisterplezier naar Radio 1224, hè. Ja. 81ste, zeg je. Je liegt toch niet tegen Ome Klaas, hè? Maar of ik in ieder geval een plaatje mee wil draaien van vader Abraham. En bedankt, lieve ouders. Ja, dat die je op de wereld gezet hebben natuurlijk. Ja, daar bedank je ze voor, hè. Ja, uiteraard. Lucas. Ik ga hem draaien voor je. En uiteraard komt er nog een plaatje retour achteraan. Dat heeft een beetje met jouw verjaardag te maken, hè. Ja. Klein beetje. Ik weet niet of het klopt. Want ik ken je voor de rest niet. Ik ken je alleen via de radio. Dus we gaan het meemaken. Mocht het niet zo zijn, dan zeg je wel, Klaas, je bent gek. Dat ben ik ook. Maar we doen ons best, hè.

toch gek, zegt hij. Ja. Ik ga geen 81 keer hiep hiep hoera zeggen. Hoi, nee, dat doe ik niet. Ik ga gewoon de plaat draaien voor je. En hierna komt er nog een mooie voor jou achteraan. Hè. Ja, misschien hebben we het mee te maken. Nou, luister eens even naar vader Abraham. En bedankt, lieve ouders.

0: muziek.
1: Radio 1224. Even die plaat meegedraaid, hè? De Zwarte Riek. En mijn wiegje was er thuis. Ik is hier even speciaal voor onze Luca.

luistert nog steeds naar Radio 12 en 4 op deze zondagmiddag. 5:10 zie ik hier op de studioklok. Als het een beetje goed loopt, hè? Ja, ik ben meestal achter. We gaan even naar het volgende verzoekplaatje toe. En daarvoor ga ik even naar onze grote vriendin van Radio 1212, Ada Hensen. Goedemiddag, Ada. Hallo, hallo. Goedemiddag, Klaas Vaak. Graag een mooi plaatje voor jezelf en Sylvia. Voor Wouter, mezelf, iedereen die meeluistert. Dankjewel en gas erop. Ja, dat moet kunnen, hè, na de vakantie, zegt ze. Ja, tuurlijk. Ik ben helemaal uitgerust. Helemaal. Tot aan de volgende vakantie, denk ik. Ja. Je weet het maar nooit, hè?

Ik denk veel allemaal. Dus die gaan we even lekker draaien. Uiteraard komt er ook een plaatje richting jouw retour, Ada. Ada, dankjewel. En een hele fijne zondagmiddag toegewenst, hè. We gaan eens even kijken wat de volgende plaat is, hè. Ja, ja. Oh, feeststemming.

leuk plaatje van Barbados. En zij kwam uit de polder. En die kreeg ik net weer via onze WhatsApp. Kreeg ik weer even een berichtje binnen. Mocht je ook nog een berichtje willen sturen, mag hoor. Via de WhatsApp 0613891217. 0613891217. En ik kreeg een berichtje van een collega van me. Die is druk in de tuin bezig. En hoort dit een beetje bij, hè?

stratenmaker op zee. Tante, lieve tante, ik heb... Hij is bezig met zijn tuin aan het bestraten. Dan zeg ik tegen van, ja, je moet wel even die waterpas bij gebruiken. En een klein beetje afwatering naar de putje toe, hè. Ja, het is echt een stratenmaker op zee, hoor. Toen zegt hij van, als je niet zo lelijk doet, dan krijg je morgen geen koffie op het werk. Hè? Want morgen zie ik je weer natuurlijk. Hè? Ja, ach. Bedoelt het goed. Dat zegt hij tegen me, hè? Goedemorgen, kopje koffie, ja.

Nou, Paul, ik zou zeggen, vanmorgen gewoon met een lekkere bakje koffie pakken. Dan maak je alles weer goed. Hè? Dan zeg ik niet dat het helemaal scheef ligt en zo. Hè? Nee, dat doe ik niet. Hé, maar ik ga even gauw naar het volgende plaatje. Want Jannie Albers die zegt van, wil je nou even een plaatje draaien voor Joop? Voor Joop Ruitenbeek, hè? Een plaatje.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Ja, dat was even die plaats van Josje. Ja, ik was weer veel te snel met dat schuifje mogen gooien. Want er hoort ook een verzoekje bij. Want Ina, die vroeg die plaat even aan voor Marcel, voor Janneke, voor de buurman Atlantic. Voor Robert-Jan dus. De rest en Peter en Judith. En voor jou en je vrouwtje, dankjewel. En voor de zwarte tulp. En groetjes namens Ina. Nou, dan vroeg je ook nog deze. Nou, dat doen we ook even, hè.
1: Dit is het verhaal van een jongen...
0: Dankjewel, Ina.
1: ...die op school van de meester straf had gekregen. Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat de ijsbeer ergens anders vandaan kwam dan uit het noorden.

0: Plaatje van Tammy Wynette en Stand By You Man. Ja, ik had net de originele van, ja, niet gedraaid, van die Wico. Zei, oh.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dat heb je wel eens, hè? Ja, dan pak je er eentje van. Nou, dezelfde tekst, dezelfde titel, dezelfde zangers. En dan is er een in origineel. Ach, we zijn met amateurtjes, hè.

0: Albatros was die mooie plaat van Hermien hier op Radio 1224. Wat gaan we doen?
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
2: 1975.
0: Even naar 1975 met Heikregels.

0: even mooie plaatsen van Harold Veenhoven hier op Radio 12.2 hier op die zondagmiddag. Hè. En Janny Albers zegt van bedankt voor de mooie muziek. Wout, Peter en Klaas, groetjes. Janny Albers, ja, ach. Leuk altijd die berichtjes, hè.
1: Deze hit komt uit het hitarchief van Klaas Vaak.
0: Ja, we gaan even terug in de tijd, hè. Even stof blazen. Ja, die ken je wel, hè. Ook van een duwtje met Wilma. Een klomp en een zeiltje.

In plaats van Wilma en een klomp en een zeiltje op Radio 1224 op deze zondagmiddag. Ah, zullen we het nog een keertje overdoen? Ja, volgende week zondag weer. Hè? Ja. Hey, goedemiddag. Dit is 1224. Ondergetekende Glaasvaak. En dit is Corrie Konings.

0: gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl

0: Als wij vier zoals het toen was, hè? Ja, zo is het niet meer. Hè? Nee, de tijden veranderen allemaal weer. Zelfs op Radio 1224. Hè? Ja.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
2: Ontvang dus prima op autoradio.
1: Kijk eens op onze website. Radio

0: Jan Smit, hoor je op Radio 1224 met Cupido.
1: Wat een sound. Titum.
2: 1224.
0: Wat een sound, hè. Wat een sound hier op Radio 1224. Dit is Johnny Colt.

0: Johnny Gold. En ik verscheurde je fout in de curve van Koos Albers, hè? Ja.
1: Hey.
0: Nee.
1: Al? Pst.
0: Ja.
1: Dit is Radio 1224.
0: Oh. En dit is Richard van der Weijden.

0: mooie stem met die gozer. Richard van der Waarden, ja, ik ben groot fan van hem, hè, ja.
1: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier.
0: Uiteraard ook Danny Christian aanwezig.

Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: Met die plaat van Benjamin Gouwenleeuw. Ja, ik mag mijn neefje niet vergeten. Hè? Ja. Zijn laatste nieuwe single was dat. En vergeet nooit waar je wiegje heeft gestaan. Nou, dat moet je nooit vergeten natuurlijk. Hè? Hey, ik ga beginnen aan het allerlaatste verzoekplaatje. Want het is bijna 6 uur, hè? Ja. We gaan even nog een keertje naar Wapenveld, naar Ina. Of ik even die plaat van Gerard de Vries wil draaien met Voor Niets. Uiteraard ga ik dat nog even doen, hè, Ina. De originele van Gerard de Vries, hè? Ja. Als krijgen we dan een kop van je. Ja. Ah, dat zal allemaal wel meevallen. Ja, dat valt allemaal wel eens mee. Hey Ina, dankjewel. En Eddie, ook dankjewel, hè. Ja, voor het compliment dat je genoten hebt van de plaatjes. We gaan nog even luisteren naar Gerard de Vries met Voor Niets. En daarna komt de eindtune erin, hè.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten,

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: je het allemaal optelt, echte liefde is gratis. Voor niets.
1: Radio 1224. Via de Middengolf en het internet. Ja, luisteraars, dat was het dan weer op deze zondagmiddag. Ja! Het is tijd. Tijd. 23 augustus 2026.

voor de reacties. Dank jullie wel allemaal. Uiteraard even alle collega's heel veel draaiplezier en succes toewensen aankomende week hier op Radio 1224. We zijn er weer bij, hè? De vakantie is om. De vakantie is om. Ah, helaas. Als het goed is, misschien, ik weet niet of ik goed geïnformeerd ben. Vanavond om 10 uur onze Ome Joop.

uiteraard iedereen heel veel draaiplezier en succes toegewenst. Hè? En alle luisteraars, blijf lekker luisteren naar Radio 1224. Het leukste station van Nederland, hè? Ja. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de mooiste plaatjes en de mafste plaatjes.

0: volgende week ben ik er gewoon weer. Ja, we gaan een beetje afbouwen met de camping. Dus gewoon zondag ben ik er weer, hè. Nogmaals, dank jullie wel allemaal. Bye bye, zwaai zwaai. Een hele fijne zondagavond toegewenst. Tot volgende week. Bye.
1: Tot ziens. Wow. See you later. Oh.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: ik bezat.
1: En deze.
2: Bewaar je dromen niet voor morgen. Want wie weet wat morgen is.
1: Maar ook deze.
3: Geef ook die ene man daar in de eenzaamheid. De kans waar iedere mens het recht op heeft.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

Werkman betaalt zich groen en geel. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.

klokken luiden voor jou, Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend

0: 2-4
1: weerbericht. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten,

voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

Piraten Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende. En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

over de klok van 9 uur. Goedenavond. Radio Beek bij je hier op Radio 1224. En je weet het, je kan altijd reageren via onze website radio1224.nl. Dan is even WhatsApp 06-126-5528. Goedenavond Egbert. Egbert zal even bijkomen. Ook Marco voorbij. En Overberg. Had je gelezen, ga ik straks draaien.

0: moest even aanlopen.
1: Ga even terug naar de jaren 80, 1985. Madonna kwam er aanlopen.
0: Madonna, ja. En als het is nog maar like a virgin.
1: Ja, ja.
0: Zal ze wel niet meer wezen?
1: Nee.
2: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige echte

Ik zei het al, we gingen ver terug in de tijd. Nou, ver terug vond ik wel mijn 1985. Hoe oud was je toen? Hoe oud was je toen? Zeg maar. Computers, daar heb ik ook iets mee, al die computers. Jovink had er ook een blaadje over gemaakt. Het computervirus, hè. Luister even mee hier op 1224. Ik heb altijd ruzie met die dingen. Altijd.

0: Jovin Jensen voor de Beatles en de paarsystemen. Ja, ja, ja. Nou, dit denk ik computervirus. Maar hij kreeg bijles, hè. Bijles van de juffrouw en toen werd hij zelf programmeur, hè. Goedenavond ook, Heina Tonder en Kester. Goedenavond, mijn vriend van die ook meeluistert op de middengolf. Ja, ja, ja. En verzoekje van Michael daar in Overberg.
1: En hey jongens, gaan we lekker beach zappen? Of wat?
0: Ik heb geen idee, hoor. Ik heb geen idee. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ja, rustig, rustig, rustig met de bier. Rustig, rustig. Dit is van Michael, hoor. Op bezoek. Texas. I don't want a lover. I don't want a lover, zeg ik, ja. Come on, man.

Even bij Marco, waar twee de twee hebben, hè? Ja, daar in Overberg, hè? Naar Texas. I don't want a lover. Nee, niks aan, joh. Nee, niks, hè? Nee, niks aan. Goedenavond ook Peter Holland. Ruim kwart over negen, hè? Robinson, hier op 12:24 uit 65.

bam, afgelopen ook weer. Goedenavond, Roland. Roland Huisman daar in Montfort. Montfort Linschoten. Luister mij te midden, Roland. Ik wil even iets voor plaatje draaien. Ja, plaatje draaien. Goeie doel. Oké, doe ik even een live opname. Even voor jou, Roland, hè. Al vakantie? Nog niet zeker, hè? Nee. Pak even een andere. Deze pakken we. Deze. Nou, ik ben een beetje aan het lijven. Ja. Deze ken je wel, hè.

Nee, maar origineel is echt van een goede doel. Dit was even wel een live opname. Ik had die gauw wat anders natuurlijk. Maar René Vroeken heeft hem ook gezongen. Maar hij komt echt met het goede doel vandaan. Even voor jou, Ronald. Hè?

0: Bas Center in het Zweeds. Zweeds, onze vrienden in Zweden gooien. Good evening, alle listeners in Sweden. Hè? Ook Gerard luistert nog in Zweden, hè? Die luistert ook altijd mee. Ja.
1: Dit is 12-12-12-24.
0: Je hebt hem ook nog in het Nederlands, hè, Botana. Kom een keer draaien, natuurlijk. Hè. Hij heeft zelfs over een Sinterklaas-boot gehoord. Hè.

0: in de wolken ben je vrij. Ja, ja, ja, ja. Ga met me mee. Honey, en vlieg maar bij de wereld rond. Dus dat zou kunnen. Ik wil best een stukje vliegen, hoor. Ja. Niet zo koud wezen natuurlijk, hè. Ja, oh, maak het uit, maak het uit, maak het uit.
1: Dit ja, ja. 12-12-12-2-4.
0: Rustig, rustig, rustig. Hè. Peter, even nog te goed aan je vrouwtje, aan Judith, hè. Namens Ruitenbeke. Moet je even doen, hè. Niet vergeten.

Marianne Rosenberg, ga je wel van. Ik ben wie doe. Ja. Dat heb ik dicht verloren. Nu origineel van Maywood. Give me back my love. Had je misschien wel gehoord natuurlijk. Hè? Ik pak even mijn armen, jongens. Ik pak even mijn armen. Momentje, even lekker aan mijn armen.

bedoel, de vroege jonge haren hadden allemaal lang haar. Hè. Tegenwoordig is dat niet meer in. Dat is allemaal kale kop. Hè. Of het is, je hebt de ziekte van Edel. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Ja, dat kan ook nog. Hè. Dan blijft er niet veel van over natuurlijk. Hè. Komt de binnenband te doen. Op het land, hier op 1224. Goeiedag.

Jan die vroeger toen ik klein was nog een hele poos in Ederveen gewoond heb. Wist je dat? Op het loon. Ik heb daar gewoond. Ik heb nog een paar plaatjes over gemaakt. Dat is een sobere bedoeling was veel vroeger. Dat spreek je over de jaren 50, 60 denk ik of zo. Hè? Kwart voor 11 hier op 12.24. We gaan straks op naar richting nieuws van 11 uur natuurlijk. Even Ferrari, de heren van Ferrari. Kom maar.

Duin, maar zijn stem had iemand goed. Die kon nog blaren. Niet normaal. Ik heb hem een keer meegemaakt met een optreden hier in Lunteren, hè, maar dat was ook een groot feest. Dit is even van Marco nog een plaatje trouwens. Even naar de tekst luisteren, Marco, hè, dat komt wel goed.

we gaan richting de klok van 10 uur natuurlijk. En het nieuws hier op Radio 1224. Internationaal nieuws moet ik zeggen natuurlijk ook nog. Hè, ja.

0: Ook goedenavond de mensen op Middengolf, 245 meter, 1224 kilowatt, die mij luisteren. Voor de nieuws.
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Best koud, hè? Best koud s'nachts, ja.
1: Jouw hitradio. 12-2-4.
0: Zo, Roxette even voor jou hierna. Het nieuws van 10 uur.

hij is wel harder dan de buurman. Ik wil ook altijd koffie drinken en zo suiker halen bij zijn vrouw. Hè. Vond hij niet leuk? Vond hij niet leuk, hè? Harry Slinger hier uit Amsterdam, van dan met zijn rode pijp, pietje op. Ken je wel, ja. Natuurlijk ken je die wel. Natuurlijk ken je die wel.

0: Een ex-Beatle die zagen gang naar de ging. Cat Stevens en Matthew Watson. Kwart over 10, ja.
1: Het is 10 uur geweest. Dit is Joop Ruitenbeek.
2: Ik zie niet in zijn fanclub, maar ik heb wel veel bewondering voor wat hij heeft bereikt. En hoe hij het

0: Buitenweek. Deze artiest is online verkrijgbaar.
1: Weet je dat ook weer? Hart en tenen is dit.

nou mee te bieden, mama mee te bieden. De vruchtensap is wel hartstikke lekker, maar dat is zo zoet. Echt zo zoet. Ja, dat is zoet. Echt wel, goedenavond, Frans 24 uit de week bij je. Zoekje is welkom, weet je.

0: jongen dat ook wil doen.
1: Joop Ruitenbeek.
2: Kletternat. Lekker nat, heerlijk hè. Dietje erbij, altijd lekker. Altijd lekker, hè. En Foutje van de Kinks gaan we draaien, Danny.

Vervolgens zei ze zo'n beetje zo'n verwijfde kerel. Hé, hey, Dandy, Dandy, Dandy. Ja, dat zeiden ze. Even daarnaachter, dit is Anouk. Anouk. Niet zo hard. Ja, ik weet het. Leven is hard soms.

0: Anouk hier op 12.24. Maar half elf, nog een half uurtje bij je. Dan vind ik het wel weer genoeg eigenlijk weer. Ik ga draaien met Henk Weijgaard. Hij is weer uit het ziekenhuis. Hè? Hij is weer richting het ziekenhuis in Emmen gegaan, vanuit Zwolle. Dat gaat goed met zijn omleiding om het hart. Ja.
1: Hoi, Henk Weijgaard hier. Ja. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12.24 op de middengolf.
0: Oh, we gaan naar huis, Henk.

0: zal je toch gebeuren. Ja, met deze regering weet je dat nooit, hè. Ja, stikstof.
1: Is dit wat er staan achter de schuur? En wil dat niet was.
0: Ja. Je weet niet hoe gek ze zijn hier in Nederland geworden. Ja, dat denk ik zo wel eens. Ik vind dat, moet ik zeggen. Ik vind dat. Dit is Jonathan Jealous.

jullie weten wel waar Anapananda ligt. Dat ligt net iets onder Den Helder, hè? Maar in Noord-Holland. Ja. Moet maar eens kijken op de kaart, dat ik dat zo. Rob de Nijs is een oudje van hem, hè? De Lords, volgens mij met de Lords nog samen. Uit de jaren 60, volgens mij. Een hele poos geleden. Ja, ik weet het. Kwart voor 11 geweest. Tot 11 uur ben ik bij je. Mikke.

oudje van de Bee Gees hier op 12.4. My world is your world. Ook nog een keer. De laatste vocale gaat erin. Ronald, volgende keer draai ik even jouw plaatje. Ik red het niet meer voor 11 uur natuurlijk. Hè. Nee. Ik ga er van tussen om 11 uur. En een beetje druk nog.

0: Willemijn van Kijk, weet ze ook nog. Ik heb nog een klein stukje kunnen vinden, Ron. Ik kan net een klein stukje halen voor, een, voor jouw plaat. Even nog voor het slapen gaan, zullen we maar zeggen. En dan krijg ik nog het nieuws en dan ben ik ook weer weg. Gaan we over op non-stop muziek hier op 12.4.
1: Het is voor mij nooit een punt geweest.
0: Ja, dankjewel, man. Boom, Willemijn, daar was ze. Dus even voor Ronald nog het laatste stukje voor het slapen gaan. Hey, wat rust allemaal en tot de volgende keer hier op 12.4 natuurlijk.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.
2: Vertrouwen, dat is op mensen bouwen. Dan zie je steeds het beste in een mens.
0: En deze.
3: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
0: Maar ook deze.
4: Jij en

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Deze.
1: Ain't got no father and mother. Ain't got no sister and brother. I'm all my own.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: Geen abonnement.
1: Geen abonnement.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Gewoon puur genieten.
1: Puur genieten.
0: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Maar ook deze.
1: Bye bye Blondie, I love you so. Heidi, hey, Heidi, ho.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: En de hele tijd wordt de vanger vrij. En we denken nergens aan.
0: En deze.
2: Ja, dan. Ik vraag het je. Ja, dan.
0: Maar ook deze.
1: De hemel.